0: Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. En hij was tevreden met zijn tijdrit.
1: Vandaag was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had het gevoel dat ik mijn bochten super goed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan vandaag.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicale linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan een week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan. Dat zou naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Correspondent Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
3: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandelt, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
2: En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. Hij was tevreden met zijn tijdrit. Uiteraard. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicaal-linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. De agent zou op de man geschoten hebben tijdens een achtervolging te voet. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat twee Amerikaanse burgers werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen op straat na het nieuwe incident om te protesteren tegen de immigratiedienst. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan 1 week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan, die zouden naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK-tijdrijden kan winnen. De Belgische bondscoach Serge Pauwels was tevreden met het resultaat.
1: We hadden een tussenpunt na 5 kilometer. En daar rijdt hij al 10 seconden op onze meting sneller. Maar dan nog, dan blijven we gewoon vanuit de auto super gefocust. Omdat natuurlijk er ligt altijd een fout om elke hoek. Maar goed, hij leek wel heel de tijd in controle. En hij rijdt eigenlijk weer de perfecte tijdrit. Dat doet het beste verhopen. Het geeft ook veel vertrouwen. En nu moet hij gewoon een week nog in die flow blijven. En dan gaan we wel een goede kans hebben ook op de wegrit.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze. Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel van 5% net niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is voor het eerst dat CDU de kiesdrempel niet haalt in een deelstaatverkiezing. AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde 38%. Ook in Berlijn verloor CDU. Daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalden er bijna 26%. Friedrich Merz heeft meteen laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat. Maar hij denkt niet aan opstappen. Duitsland is klaar voor hervormingen, zegt hij.
2: Ik übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Deutschland ist reformfähig.
1: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Omdat de risico's onvoldoende bekend zijn, pleit de Liga voor een volledig onderzoek van het hart bij vrouwen rond de 50 jaar. De Liga lanceert ook een campagne over het vrouwenhart, met getuigenissen van patiënten en steun van BV's en influencers op sociale media. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's. Dat heeft de Amerikaanse minister Scott Bessent gezegd na overleg met de Chinese vicepremier gisteren in New York. Die gesprekken hebben 8 uur geduurd. Bessent zegt dat beide landen een mechanisme gaan opzetten waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor AI-incidenten. Donderdag ontmoet president Trump ook zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in Washington. Ze willen de spanningen over handel en technologie tussen beide landen verminderen. Op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Hij reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Evenepoel vond zelf dat hij wellicht zijn beste tijdrit ooit reed.
3: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
1: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu 1 punt van leiders Union en A-Gent. Racing Genk staat 10e. Nog een andere uitslag van gisteravond. KV Kortrijk won met 1-0 van SK Beveren. Het weer. De dag brengt veel zon met hoge wolken. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd Remco gisteravond voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden op rij en niemand deed hem dat ooit voor. En hij was dan ook heel blij.
3: Was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan.
2: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Sexas was derde op 1 minuut 13. Ongeveer de helft van de studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en in Brussel zit op kot. En een derde van de studenten die niet op kot zit, zou dat wel graag willen. De belangrijkste reden waarom studenten niet op kot kunnen, is de prijs. Gemiddeld 620 euro per maand in Vlaanderen. Voor veel studenten is dat gewoon te duur, dat zegt de Vlaamse Vereniging van Studenten.
4: We zien dat er bijvoorbeeld steeds meer en meer echte luxe koten zijn. En dat is ook waarom dat wij vanuit de Vlaamse Vereniging van Studenten vragen om meer basiskamers te voorzien, om meer betaalbare kamers te zien. En ook om eventueel te kijken of dat het zelfs mogelijk zou zijn om een maximale quoteprijs in te voeren.
2: En dan naar het voetbal, want daar heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu op 1 punt van de leiders Union A-Gent. Racing Genk staat 10e. Verder won KV Kortrijk met 1-0 van SK Beveren. Het waren nog maar de eerste punten van Kortrijk dit seizoen. Vandaag krijgen we zon en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar ook wel wat opklaren, met meer zon dus, vooral in het oosten, bij zo'n 21 graden.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh. Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: De tijdloze.
8: Het is 7 uur. Goedemorgen.
9: Remco Evenepoel is opnieuw de beste tijdrijder ter wereld. In Canada heeft Evenepoel gisteravond voor de 4e keer al op rij het wereldkampioenschap tijdrijden gewonnen. Niemand deed hem dat ooit al voor. Hij vond zelf dat het wellicht ook zijn beste tijdrit ooit was.
10: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
9: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. Van Evenepoel. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut en 13 seconden. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. En toch weet maar een kwart van de mensen in ons land dat. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak bij vrouwen is. En daarom pleit de Liga voor een volledig hartonderzoek bij vrouwen rond hun 50ste. De organisatie lanceert ook een campagne, het Vrouwenhart, met getuigenissen van patiënten en steun van bekende Vlamingen en influencers op socials. Ongeveer de helft van de studenten in Vlaanderen en Brussel woont op een kot. Maar een derde van de studenten die niet op kot zitten, zou dat wel willen. De belangrijkste reden is de hoge prijs. Een kot kost nu gemiddeld zo'n €620 per maand. Voor veel studenten is dat gewoon te duur. En wie niet op kot kan, ondervindt er ook wel de gevolgen van. Dat zegt de Vlaamse Vereniging van Studenten.
11: Zo zijn er sommige studenten die daardoor hun studiekeuze gaan aanpassen. Dat ze dan bijvoorbeeld ergens anders gaan studeren dat dichter bij huis is. Maar je hebt ook studenten die zonder kot bijvoorbeeld geen rustige plaats hebben om te kunnen studeren. En dat heeft dan effect op hun leerprestaties en hun examenresultaten. En tenslotte heeft dat natuurlijk ook gevolgen voor het sociaal leven van studenten.
9: In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. En dat met zo'n 38%. De Christendemocratische Partij van CDU van de bondskanselier Merz behaalt zo 4,9%. Dat is historisch laag. Ze halen de kiesdrempel niet meer. En dat wil dus zeggen dat ze ook voor die deelstaat geen mensen meer hebben in het parlement. In Berlijn is dan weer het extreem linkse Die Linke dan weer de grootste partij geworden met 26%. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Geen enkele tegendoelpunten voor Club Brugge dit seizoen al. En daar is speler Brandon Mechelen trots op.
12: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Denk, ja, als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is, daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. We hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord. Dus iedereen is tevreden.
9: In de stand staat Club Brugge nu derde op een punt van Union en Gent. Racing Genk staat 10e. Vandaag krijgen we zon en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wel wat meer opklaren. Meer zon ook, vooral in het oosten, bij zo'n 21 graden.
7: De tijdloze staat op.
8: Joris Hessels.
13: Goedemorgen op deze maandag. Het begin van een nieuwe week en het begin van een nieuw seizoen zelfs. Dus dat vraagt om heel veel muziek, om tijdloze muziek. Dus ik zou zeggen, we gaan samen wakker worden en het gaat een schoon begin van de week worden. Laat ons dat afspreken. Let's go. Dit zijn Editors en Papillon.
8: De tijdloze.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze staat op.

Ideaal voor de ochtendgymnastiek op deze maandag 21 september. Papillon en Editors, een zeer goede morgen. Ja, vandaag is de Internationale Dag van de Vrede. Al sinds 81 is die dag in het leven geroepen om stil te staan bij geweldloosheid, toppen van oorlog. En dat lijkt mij de dag van vandaag nog altijd iets om bij stil te staan. Dus bij deze George Harrison en Give Me Love.

0: Ja, toch altijd iets om vrolijk van te worden. Die Blink 182 en What's My Age Again. En van pure fun gaan we het iets donkerder maken nu. Want vandaag zou de grootmeester van het weemoedige lied 92 geworden zijn. Mocht hij niet in 2016 gestorven zijn, ik heb het natuurlijk over Leonard Cohen. En om je een voorbeeld te geven van die weemoedigheid en van die donkerheid, een paar maanden voor zijn dood bracht hij You Want It Darker uit. Het klinkt een beetje als een testament. Luister maar naar de titelplaat. Dit is You Want It Darker en Leonard Cohen.
1: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker? We kill the flame.

0: En dat heet dan rustig wakker worden in de herfst. You Want It Darker en Leonard Cohen. Wil jij heel graag een nummer horen om wakker te worden? Wel, stuur het via de tijdloze op VRT Max. En dan maak ik dat met heel veel plezier in orde. Dat is beloofd.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: En deze band stond deze zomer nog in het OLT. Garbage hoorde je en Stupid Girl. En die Stupid Girl dat slaat in de verste verte op Nancy.
1: De tijdloze staat op.
0: Nancy, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: Joris. Hey, hoe gaat het deze ochtend? Ben je al een beetje wakker of heb je nog wat hulp nodig?
2: Ja. Heel goed, wakker. Ik ben een vroege vogel.
0: Oké. En hoe laat sta jij dan op doorgaans? Op zo'n gewone weekdag?
2: Om 6 uur vroeger, als mijn man nog werkte, was dat wat zaad vroeger.
0: Amai, en waarom zo vroeg?
2: Ja, omdat ik dan de liefde had door de maag zijn boterhammen klaarmaken.
0: Heerlijk. Maar je hebt dat dan vastgehouden, die traditie, en je blijft gewoon vroeg opstaan.
2: Ja, mijn biologische klok staat daar nog op. En
0: ja.
2: Ik heb vooral dat alles al een beetje opgeruimd is, dus ik naar het werk vertrek.
0: Oké, en wat doe je voor werk?
2: Ik ben logistieke hulp in het AZ Delta ziekenhuis in het labo.
0: Oké, en daar ga je nu zo meteen naartoe?
2: Vandaag heb ik een vrije dag.
0: Oké. Ja. Dan ga ik jou een plaat geven om die vrije dag gewoon goed mee te starten. En dat mag voor jou een plaatje zijn van OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Ben je een grote fan?
2: Ja, enorm. Al van 1984 volg ik al een optredens in België.
0: Oké.
2: En als hoogtepunt nu in november, The Night of the Proms.
0: Ja, ik wou net zeggen, ze komen naar de Proms, dus dat maakt jou een hele blije fan, waarschijnlijk.
2: Ja, zeker wel.
0: Ja, wat maakt die band zo speciaal voor jou?
2: Wel, dat was als ik 16 was, mijn eerste optreden ooit dat ik zag. En ja, Andy en Paul waren zo vriendelijk en ja, de muziek is...
0: Je noemt ze bij een voornaam, heerlijk.
2: Ja, ze kennen
0: jou ondertussen ook al.
2: Ja, dank het. Ja.
0: Maar,
2: ja, ik heb ook al een t-shirt en LP's en CD's en ja.
0: Ja, zeg, en live zijn ze de moeite, want je hebt ze al ontiegelijk veel... live gezien.
2: Want het zijn ondertussen 60 plussers en om zo nog te dansen en te springen en te zingen, chapeau.
0: Ja, en de muziek, die spreekt jou nog altijd heel erg aan. Wat vertelt dat over de dag van vandaag voor jou?
2: Ik vind die Nolegay een legendarisch geluid uit de 80's. Het is ook een anti-oorlogslied en het gaat recht

0: naar het hart van jonge nood.
1: Ja.
0: Denk ik.
1: En op de dag van de Internationale Dag van de Vrede kunnen we dat meer dan ooit gebruiken. Hè?
0: Heel passend, ja.
1: Die Enola Gay, die ga ik met veel plezier draaien om jou een goede vrije dag te wensen. Je hebt al tickets voor de proms?
0: Ja. Met mijn vriendin, waar ik zelfs een t-shirt van Enola Gay van kreeg op de Rock Sottenham.
1: Oh,
0: voor mijn 60ste verjaardag, een vroeg verjaardag cadeau.
1: Maar goede vriendin. Ja. Koesteren die handel. Zou ik zeggen, Nancy. En ook koesteren jouw liefde voor OMD en jouw liefde voor tijdloze muziek. Want dat is heel erg fijn. Geniet van die vrije dag. Hier is speciaal voor jou, Enola Gay.
0: Heel hartelijk bedankt.
1: Yo, salut, dag, fijne dag, Nancy.
2: Yo. Hello, this is Andy McCluskey.
3: And this is Paul Humphries. And we are from Orchestral Maneuvers in the Dark.
2: And we are here with you on Die Tijdlose.

0: Als we het over tijdloze iconen hebben, kunnen we niet rond de Man in Black, Johnny Cash. Als je het mij vraagt, hé, ik heb heel goed nieuws.
1: De tijdloze.
2: Tijd voor YouTube.
0: Ja, het wordt echt een fantastische week deze week. Want vrijdag maken we officieel tijd voor YouTube. Want 50 jaar geleden zijn ze voor het eerst beginnen repeteren in Dublin. Met heel veel straffe albums als gevolg. Volgens mijn bescheiden mening dan toch. En we draaien deze week niet alleen heel veel YouTube. Je kan ook kans maken op een vinylpakket van de band. En je kan ook, en dat is heel bijzonder, kans maken op een citytrip op onze kosten, maar echt helemaal op onze kosten, naar de thuisstad van U2, Dublin. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon naar VRT Max gaan, de tijdloze daar volgen en dan kan je dus een trip winnen naar Dublin. Zeker doen, want dat gaat heel erg de moeite zijn. Oh, ik ben als een kind zo blij. We gaan naar Magnificent Dryan zelfs van U2.
2: Tijd voor U2.
1: De tijdloze.

0: U2 en Magnificent. En Magnificent zou ook passen bij het nieuws dat U2 50 jaar bestaat en dat we nu vrijdag tijd maken voor U2. En we geven dus ook een citytrip weg naar Dublin, de thuisstad van de band. En die kan van jou zijn, die citytrip, als je naar de tijdloze gaat op 14 max. Dus heel veel succes ermee. Sander Gillis komt eraan met zijn 1 uit de 100.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
3: wow.
2: Van Vibra.
4: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
4: En zaterdag scoutsweekend.
3: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
4: wow.
2: Van Vibra.
5: De tijdloze.
6: 1 uit de 100.
7: Hallo, ik ben Sander Gillis en mijn favoriete tijdloze plaat is Wish You Were Here van Pink Floyd. Waarom? Je moet gewoon eens luisteren en dan snap je dat meteen. Dat is een beetje smelten, maar dat mag.

0: Met grote dank aan radiopresentator Sander Gielis, want die wou heel graag Pink Floyd nog eens horen met Wish You Were Here.
1: De tijdloze.
2: Goedemorgen.
0: Ja, en gisteren was er hoog bezoek in Sint-Niklaas, want de Amerikanen van de Jayhawks, die waren in de casino en dit hebben ze ook gespeeld. Niet echt toepasselijk op vandaag, hoewel, misschien gaat het een beetje regenen, maar als je dit nummer hoort, ja, dan kan het eigenlijk niet meer stuk. Save it for a rainy day.

0: Shape of You en Ed Sheeran, die heeft op een optreden dit weekend dan toch een reactie gegeven. En het was een statement dat hem niet onberoerd liet, zag ik op de socials.
1: De tijdloze.
2: Goedemorgen.
0: Het is niet alleen het begin van de herfst vandaag, maar vandaag zou er ook een mail kunnen verschijnen in je mailbox. Tenminste, als je je ingeschreven hebt voor de pre-sale voor de Oasis-concerten. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat er positief nieuws uit de bus komt bij jou. Of in jouw box. Jongens, toch, ik kan niet meer spreken. Gewoon van de zenuwen. En ik hoop dat bij mezelf ook. Dit zijn ze nog eens met Cast No Shadow.

0: The Monkees en I'm a Believer. En ik geloof ook dat er goede muziek aankomt. Ik geloof het niet alleen, ik weet het zeker.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is hij dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen, zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Kuga vanaf €24.500.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
9: Oké.
10: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: De tijdloze.
12: Het is 8:00. Goedemorgen.
13: Remco Evenepoel is opnieuw de beste tijdrijder ter wereld.
14: Ik was echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan.
13: In Canada heeft Remco Evenepoel gisteravond dus voor de 4e keer op rij het wereldkampioen tijdrijden gewonnen. En niemand deed hem dat ooit al voor. In Schepdaal in Vlaams-Brabant, waar Remco woont, zijn ze trots.
15: Oh, super hè. Mijn hart ging vol een bak. Voor hier in de buurt te wonen is dat prachtig hè. Het is een topredder hè.
16: Ik heb onmiddellijk gekeken naar mijn gsm voor te zien wat Remco gedaan had. Ik ben heel fier dat hij echt gewonnen heeft.
17: Dat is echt fantastisch gisteravond. Ik was bij mijn zoon gaan kijken, doordat mijn man in Canada zit, maar de sfeer zat er daar ook wel goed in. Ja. Hopelijk zijn ze nu toch wel fier hè, dat we een wereldkampioen hebben.
13: De helft van zowat de 325.000 studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit niet op kot, maar een derde van hen zou dat wel graag willen. Veel studenten gaan niet op kot omdat het te duur is. Een kot kost nu gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. Daarnaast blijven sommige studenten ook noodgedwongen thuis omdat er te weinig koten zijn en dat heeft allemaal wel grote gevolgen. Dat zegt Joren Sanses van de VUB die mee het onderzoek deed.
18: 16% van studenten met een kotwens geeft aan dat ze een andere opleiding moesten kiezen omdat ze niet op kot konden gaan. En een andere 15% heeft aangegeven dat ze in een andere stad moesten gaan studeren omdat het in de voorkeurstad te duur was.
13: Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Toch weet maar een kwart van de mensen in ons land dat. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. En de Liga wil dan ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Bij mannen is het symptoom vaak een drukkend gevoel op de borst, maar dat is wel anders bij vrouwen. Dat zegt hartexperte Sophie Brouwers.
19: Terwijl bij vrouwen dat soms symptomen kunnen zijn die wat langer al bezig zijn, vermoeidheid, wat korte van adem, moeilijk inspanning kunnen doen, beetje maagklachten, wat vage last op de borst, atypische symptomen. En dan is het eigenlijk aan ons en hopelijk ook aan de vrouwen binnenkort om dan te denken, goh, dat zou ook wel mijn hart kunnen zijn en niet enkel gewoon stress of maaglast.
13: In Texas in de Verenigde Staten is een migrant uit Venezuela zwaar gewond geraakt nadat een agent van de immigratiepolitie ICE hem neerschoot. Het is niet de eerste keer dat ICE-agenten iemand neerschieten. Begin dit jaar leidde zo'n schietpartij ook nog tot hevige protesten nadat er ook twee Amerikanen werden doodgeschoten. ICE arresteerde deze zomer al meer dan 50.000 migranten en zette hen ook het land uit. De regering Trump zette de dienst ook al langer onder druk om nog meer migranten het land uit te zetten. En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk gisteravond. Club staat nu op 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e. Verder won KV Kortrijk gisteravond nog met 1-0 van SK Beveren. Vandaag krijgen we zon en wolken en temperaturen nog 19 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag hier en daar wat opklaringen en 21 graden dan.
1: De tijdloze staat op.
12: Joris Hessels.
0: Jawel, welkom in de ochtend na de winst van Remco Evenepoel op het WK tijdrijden. Alweer, oh, ik ben zo blij. Maar ook vooral welkom in een nieuw seizoen. Maar deze week knallen we het best. Deze week knallen we gewoon, ja, die week het best op gang met een nummer dat speciaal over vandaag geschreven is. De 21st of September. Ik heb het natuurlijk over de Bee Gees met September. Goedemorgen.
12: De tijdloze.
1: De tijdloze staat op.

0: Noten aan mezelf, voor eens en voor altijd. Dit zijn niet de Bee Gees, maar Earth, Wind & Fire met September.
1: De tijdloze staat op.
0: Ja, geweldig sportnieuws. De druk lag hoog. Iedereen keek gisteren in Montreal naar één man. Maar hij is toch maar mooi over de lat van de verwachtingen gestapt. Ik heb het natuurlijk over Remco Evenepoel, want hij heeft het gedaan. Alweer. Hij heeft goud gepakt op het WK tijdrijden gisteren. Hij is de snelste renner. Ook alweer de vierde keer ondertussen. En het is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Vier keer. Ah, de snelste renner. Wat een ongelooflijk straffe kampioen. En ik heb het gevoel dat het beste nog moet komen.
2: Klaar voor een gooi naar zijn vierde wereldtitel tijdrijden bij de profs. Remco Evenepoel op jacht naar een vierde profwereldtitel. Alsjeblieft, Ganna, team de tussen.

werk en bewonder de viervoudige wereldkampioen Remco Evenepoel. Ziet een vierde regenboogtrui bij de profs. Montréal kent de eerste wielergod.

0: Een van mijn favorieten uit het oeuvre van Eels. Dit was Novocaine for the Soul. En we gaan echt iets plezant doen.
1: Tijd voor YouTube.
2: De tijdloze.
0: Het wordt een hele fijne week deze week, want we maken vrijdag tijd voor U2. 50 jaar geleden zijn ze muziek beginnen maken in Dublin en dat heeft geweldige muziek opgeleverd. En die gaan wij spelen natuurlijk, maar we gaan ook, en dat is heel leuk, een citytrip weggeven naar de thuisstad van U2. De plek waar ze hun eerste album Boy opnamen. Ik heb het natuurlijk over Dublin. Wat moet je doen? Gewoon de tijdloze volgen op VRT Max. Volgen, volgen, volgen. Tot je zegt, wel, ik zal volgen. I will follow.
2: De tijdloze.
1: Tijd voor U2.

0: I Will Follow van U2. En Bart die stuurt, ah, mijn lied. Wel, dat is het lied van heel veel mensen, waaronder ook mezelf. Het komt uit het debuutplaat van U2, Boy. En ze bestaan 50 jaar en vrijdag maken we dus een hele dag tijd voor de band. Zeker luisteren, maar je kan ook een citytrip winnen naar een thuisstad Dublin. Wat moet je doen? Gewoon de tijdloze volgen, naar de tijdloze gaan op 14 Max. En de rest wijst zichzelf uit.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze staat op.

0: ideale plaat om met frisse moed op uw werk aan te komen vandaag, als je het mij vraagt. Reeling in the Years en Steely Dan. En over frisse moed gesproken...
1: De tijdloze. Golden Years.
0: Ja, vandaag een nieuwe week. Dat betekent dat ik met frisse moed een nieuwe Golden Year mag onthullen. En ik draai hier even aan dat rad in de studio...
2: 2011.
0: Ah, voilà, we zijn in 2011 terechtgekomen. Het lijkt nog niet zo lang geleden, maar het is het jaar dat Osama Bin Laden doodgeschoten is. Maar ook Kate en William trouwden in Engeland en er was in dat jaar ook heel veel muziek. Muziek van de Black Keys, onder andere. Want die twee rockers brengen dat jaar El Camino uit. Dat is een album met een iets meer poppy sound, maar ze blijven wel de rockers die ze altijd al waren. Met het resultaat dat er een veel groter publiek kan genieten van deze Little Black Submarines bijvoorbeeld. Dit zijn de Black Keys uit 2011.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 2011.

0: Scooby Snacks en Fun Loving Criminals. De
1: tijdlozen. Goedemorgen.
0: Gisteren alle ogen op Remco en vanmiddag rond 4 uur alle ogen op onze Red Dragons, de nationale volleyballende mannen, want die spelen de 8e finale op het IK tegen Tsjechië. Nadat ze alle wedstrijden in de groepsfase gewonnen hebben, ik zal zeggen, don't stop believing jongens, veel succes.

0: ja, lekker toch, hè? En hier bewijst de Skeps dat ze toch veel meer zijn dan Hard Times. Rob in the Liquor Store op deze maandag 21 september. En nu moet je goed luisteren. Je moet goed luisteren, want je kan ons tijdloze kanonboek winnen. Een prachtig fotoboek met de belangrijkste tijdloze iconen verzameld. We gaan... Wat gaan we doen? We gaan goud of fout spelen. Hoe goed of hoe goud is je kennis over ons Golden Year 2011? Dat is nu de vraag. Stuur nu goud en je telefoonnummer naar de tijdloze op VRT Max en speel gewoon mee.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Dat is Imo!
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: De tijdloze.
7: De tijdloze staat op.

0: voorkeur toch heel luid af te spelen op je radio. Deze Midnight City van M83 uit 2011.
1: De tijdloze Golden Years. Goud of fout?
0: Het is tijd om te spelen. Goud of fout, dat is de vraag. Ik laat zo meteen drie nummers horen en één ervan komt uit 2011, ons Golden Year. Het is aan jou om uit te maken over welk nummer het gaat. Jury, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Joris.
0: Jury, ben je goed wakker om deze quiz tot een goed einde te brengen?
2: Ik denk het wel, fris en monter.
0: Ah, zeer goed. Ben blij dat te horen. Ben je op je werk of ben je gewoon thuis?
2: Ik ben thuis vandaag.
0: Oké, zeer goed. Ben blij dat te horen op het begin van de herfst dat je dat gewoon thuis kan vieren. Heb je iets met 2011? Je was wel geboren, veronderstel ik.
2: Ja, toch wel.
0: Oké. Nee, heb je nog concrete herinneringen?
2: Ja, een mooie reis naar Thailand gemaakt.
0: Oh, oké. Okay. Leuk.
2: Iron Maiden is een apparaat.
0: Oké, okay. Ja. Mike, zit echt nog goed in je hoofd. Heb je gestudeerd voor deze quiz?
2: Nee, dat niet. Ik ga uit van een parate kennis.
0: Oh, zeer goed. Het zelfvertrouwen barst. Je barst van het zelfvertrouwen, dat bedoelde ik natuurlijk. Ik leg nog even uit wat we gaan doen. Ik laat zo meteen een montage horen van drie nummers. En één daarvan komt uit ons Golden Year uit 2011. En het is aan jou om uit te maken om welk nummer het gaat. Even wachten na die drie nummers tot je ze allemaal gehoord hebt. Jury, hier zijn ze, jouw drie nummers.
1: De tijdloze Golden Years. Goud of fout?

0: Ja, om deze drie nummers gaat het dus, Jury. Eén van die nummers kan jou een tijdloze canonboek opleveren. Een prachtig fotoboek, heel mooi geïllustreerd, waar al die tijdloze iconen in staan, die volgens ons, de tijdloze radio, de moeite zijn om verzameld te zien, zeg maar. Maar één van die drie nummers, we hoorden Rolling in the Deep van Adele, Kryptonite van Three Doors Down en A Sky Full of Stars van Coldplay. Welk nummer komt uit ons golden year 2011? Jury. Het is niet gemakkelijk, hè?
1: Kryptonite is vroeger, denk ik.
0: Oké.
1: Ik ga voor Adele.
0: Je gaat voor Adele, oké.
1: Okay. Ja.
0: Oké, en ben je zeker?
1: Ja, behoorlijk.
0: Oké, behoorlijk zeker, dat hoor ik graag.
1: Ik denk dat Coldplay later is.
0: Oké, goed. Dan rest mij alleen maar gewoon het resultaat te geven.
2: Goud!
0: Ja, je had het helemaal bij het rechte eind. Ik ging jou misschien nog even in verwarring brengen, maar ik dacht, nee, ik doe het niet, want je was vol zelfvertrouwen aan deze quiz begonnen en je gaat hem ook zo eindigen. Je wint een prachtig tijdloze canonboek. Het was inderdaad Rolling in the Deep van Adele uit 2011.
1: Nou, mooi.
0: Dankjewel. Mooi, hè? Ben je blij?
1: Ja,
0: heb je het al gezien, dat boek?
1: Ik heb het ooit al een keer ergens in staan, maar nog nooit ingekeken eigenlijk.
0: Voilà. Daar krijg je nu heel veel tijd voor. Op je vrije dag. Ja, je krijgt hem nog niet meteen natuurlijk, maar hij is as we speak onderweg naar jou. En je kan ervan genieten. Je kan hem op je salontafel leggen. Het gaat de max zijn. Het is echt een heel mooi boek. Je had ook trouwens gelijk, Jury, want Coldplay die brachten pas in 2014 die Sky Full of Stars uit. En Three Doors Down, dat was uit 2000. Dus jij bent een goede dataman.
1: Ja, dank u wel.
0: Heel goed, heel goed. Wat ga je nog doen vandaag op je vrije dag?
1: Straks poging om mijn tuinhuis te schilderen.
0: In welke kleur?
1: Donker eik.
0: Donker eik, prachtig. Ja, laat weten als het af is en heel veel succes ermee. Ik geef je nog Adele en veel plezier met je tijdloze canonboek.
2: De tijdloze Golden Years 2011.

Adele en Rolling in the Deep uit ons Golden Year van deze week, 2011. Jury had het bij het juiste eind en die wint zomaar eventjes een tijdloze kanonboek. Maar ik heb goed nieuws, want morgen krijgen we een nieuwe opdracht, of krijg jij een nieuwe opdracht waar je dus opnieuw een tijdloze kanonboek mee kan winnen. Zeker blijven luisteren, ik geef jou nog in excess.

0: Mijn laatste voor vandaag, Original Sin, hoorde je met Van In Excess. Maar deze maandag gaat verder op de tijdloze radio met Lionel Richie en DXX. Maar eerst George Michael. Geniet ervan.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. De tijdloze.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen.
2: Dementiezorg kost ons elk jaar meer dan 7 miljard euro. De kosten voor de medische zorg van mensen met dementie en hun verblijf in ook woonzorgcentra lopen hoog op. Maar ook de mantelzorg vraagt 3 miljard euro per jaar. Stop Alzheimer legt uit hoe dat komt.
3: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze gaan deeltijds werken of ze gaan zelfs helemaal stoppen met werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk en dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
2: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen wel nog thuis en worden dus verzorgd door mantelzorgers. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Toch weet maar een kwart van de Belgen dat. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Bij vrouwen verlopen de symptomen ook wel vaak anders dan bij mannen. Mannen bijvoorbeeld die voelen meestal een drukkende pijn op de borst. Bij vrouwen gaat het vaker om vermoeidheid, kortademigheid en maagklachten. En zeker in bepaalde periodes in een vrouwenleven. Dat zegt hartexperte Sophie Brouwers.
4: Anticonceptie, waar toch een klein beetje een verhoogd risico aan verbonden is. En als de zwangerschap met complicaties verloopt, moeten we eigenlijk nog extra voorzichtig zijn voor hart- en vaatziekten later in het leven. Rond en zeker na de menopauze neemt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen sterk toe, omdat eigenlijk de natuurlijke bescherming gaat wegvallen.
2: De Cardiologische Liga lanceert een campagne en vraagt dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Vlaams parlementslid Egbert Lagaert stopt bij de partij Anders. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Anderhalve week geleden kwam het plotse nieuws dat hij stopte als fractieleider in het Vlaams parlement. Eerder was Lagaert ook ruim nog 3 jaar lang voorzitter van de partij Anders. Nu blijft hij nog altijd burgemeester van Merelbeke Melle. De VS en China gaan opnieuw met elkaar praten over artificiële intelligentie. Ze willen vooral meer informatie delen over de veiligheidsrisico's door bijvoorbeeld een systeem te zoeken om AI-incidenten makkelijker met elkaar te delen. Donderdag ontmoet de Amerikaanse president Donald Trump ook zijn Chinese president-collega Xi Jinping in Washington D.C. Het is de eerste keer in 11 jaar tijd dat de Chinese president daar wordt uitgenodigd bij de Amerikanen. Vandaag krijgen we zon en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren, vooral dan in het oosten morgen bij zo'n 21 graden.
0: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Zaterdag in Waardegem.

0: De Tijdloze live.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
9: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
10: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
9: En is dat dan morgen wel opgeladen?
8: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
9: Wow.
8: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: De tijdloze Golden

0: Dit is de Tijdlozen.
1: Klaar voor een gooi naar zijn vierde wereldtitel tijdrijden bij de profs. Remco Evenepoel op jacht naar een vierde profwereldtitel.
2: Alsjeblieft.
1: Ganna team de tussentijd. En Evenepoel met de toptijd. Evenepoel met de toptijd. 9 seconden sneller dan Söderqvist. Hij is op weg naar een kanontijd bij dat tweede tussenpunt. Een optie op 4 keer goud. Werk en bewonder de viervoudige wereldkampioen. Remco Evenepoel ziet een vierde regenboogtrui bij de profs. Montréal kent een eerste wielergod.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: Een goede koffie. Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
4: De tijdloze.
5: Zoals dat wij in Hasselt zeggen, echt niet kapot te krijgen. Hey!

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus. Naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: De tijdloze.
8: Het is 10 uur. Goedemorgen.
9: Diesel tanken wordt morgen weer duurder. De prijs van diesel stijgt met 3 cent per liter morgen tot een maximum van €2,50. Dat is de hoogste dieselprijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie kost vanaf morgen meer. Bij een levering van meer dan 2000 liter betaal je €1,56 per liter. De prijsstijgingen komen door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en ook de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jaron tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden zoals een blanco strafblad, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar wel 20 jaar. Zijn vier huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jaron te weinig eten en verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt ze de maximumstraf van 3 jaar. En een man uit Rongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden viel de vrouw van de trap en ze stierf enkele dagen later. Maar volgens haar man had ze wellicht een epilepsieaanval gekregen. Maar het gerecht startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd, dat het ongeluk zelfs waarschijnlijker zou zijn. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. De kosten voor hun medische zorg en ook het verblijven in woonzorgcentra lopen hoog op, blijkt uit een nieuwe studie. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke economische impact op de maatschappij, omdat veel mantelzorgers ook minder werken. Er zijn nu zo'n 214.000 mensen met dementie in ons land. Doordat er steeds meer ouderen zullen zijn, zullen ook nog de komende jaren veel meer mensen daarbij komen en zullen ook de kosten dus nog oplopen. Zegt stop Alzheimer.
10: Tegen 2050 gaat dat bedrag naar alle waarschijnlijkheid verdubbelen. Dat betekent dus dat we nu moeten investeren in een betere ondersteuning voor mantelzorg. Daarnaast moeten we ook blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. Want een geneesmiddel vinden is uiteindelijk de enige manier om die dementiekost echt naar beneden te krijgen.
9: Vandaag krijgen we zon en wolken en temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wel opklaren. Vooral in het oosten van het land en dat bij zo'n 21 graden.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze.
7: De tijdloze.
8: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen.

0: tijd voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vrijdag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: De Tijdloze live.
1: Pop, laat het op, werkt het op stroom?
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2011. In het Golden Year 2011 verschijnt het album Helplessness Blues van Fleet Foxes. En dat klinkt alsof ze als kind alleen maar naar de Beach Boys en Crosby, Stills, Nash & Young hebben mogen luisteren. Akoestische gitaren, subtiele toetsen, belletjes en vooral die prachtige meerstemmige zang. Alles vloeit in elkaar tot een soort van pastorale Americana waar je instant rustig van wordt. Het bijzondere is dat die muziek nergens echt aan 2011 vastzit. Zet deze plaat vandaag op en ze klinkt nog altijd even tijdloos. Dit is de titelsong Helplessness Blues, Fleet Foxes.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 2011.

0: De Tijdloze.
1: Klaar voor een gooi naar zijn vierde wereldtitel tijdrijden bij de profs. Remco Evenepoel op jacht naar een vierde profwereldtitel. Alsjeblieft, Ganna 10 de tussentijd en Evenepoel met de toptijd. Evenepoel met de toptijd, 9 seconden sneller dan Söderqvist. Hij is op weg naar een kanontijd bij dat tweede tussenpunt. Een optie op 4 keer goud. Werk en bewonder de viervoudige wereldkampioen Remco Evenepoel. Ziet een vierde regenboogtrui bij de profs. Montréal kent de eerste wielergod.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: Tot de Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
1: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
4: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100% met de Pro van
4: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Niet kapot te krijgen.
6: Can't touch this.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
9: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: De tijdloze.
14: Het is 11 uur. Goedemorgen.
15: Diesel tanken wordt morgen weer duurder. De prijs van diesel stijgt morgen met 3 cent per liter tot een maximumprijs van €2,50. Dat is de hoogste dieselprijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie kost vanaf morgen meer. Bij een levering van meer dan 2000 liter betaal je €1,56 per liter. De prijsstijgingen komen door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne, maar ook de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. De zorg voor mensen met dementie kost ons land jaarlijks €7 miljard. De kosten voor hun medische zorg en verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke economische impact. Onder meer omdat veel mantelzorgers minder werken of helemaal stoppen met werken. Dat deed ook Aniek. Zij is mantelzorger voor haar man met dementie.
16: Dat heeft impact op mij, op de hele familie. Op mij vooral door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger twee gelijk waren. Ben ik nu degene die alle beslissingen neemt en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd, om dat te combineren met een fulltime job.
15: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen nog thuis en worden verzorgd dus door mantelzorgers. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jayron tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan de moord, omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel wat verzachtende omstandigheden, zoals zijn blanco strafblad, zijn schuldinzicht en net ook het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar wel 20 jaar. Zijn 4 huisgenoten van de vader zijn wel schuldig bevonden, omdat ze Jayron te weinig eten en verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt de maximumstraf van 3 jaar. Een docent van 2 Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik van studentes. De man geeft les aan 2 kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studentes hadden meldingen gedaan van mogelijk seksueel geweld en daarop is de ingerichte macht van de scholen naar het parket gestapt. De man is intussen geschorst en heeft de 2 scholen definitief ook verlaten. Vandaag krijgen we zon en wolken, temperaturen rond 19 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar opklaren, vooral in het oosten, en dat bij 21 graden.
13: De tijdloze.
14: De tijdloze.
17: De tijdloze.
18: Niet kapot te krijgen.

0: de tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
2: What a bet that you look good on the dance floor.
1: Zaterdag in Waardegem.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder, liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
4: De tijdloze live.
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder, liever?
3: Ver genoeg,

0: is de tijdloze.
1: Klaar voor een gooi naar zijn vierde wereldtitel tijdrijden bij de profs. Remco Evenepoel op jacht naar een vierde profwereldtitel.
2: Alsjeblieft.
1: Ganna team de tussentijd en Evenepoel met de toptijd. Evenepoel met de toptijd. 9 seconden sneller dan Söderqvist. Hij is op weg naar een kanontijd bij dat tweede tussenpunt. Een optie op 4 keer goud. Werk en bewonder de viervoudige wereldkampioen Remco Evenepoel. Ziet een vierde regenboogtrui bij de profs. Montreal kent een eerste wielergod.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: En er strekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
6: De tijdloze.
3: Kan ik dat wel eens zeggen in Kapellen op den Bosch? Niet kapot te kragen.

0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: De tijdloze.
5: Het is 12 uur. Goedemiddag.
6: Vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel. De prijs van diesel stijgt dan met 3 cent per liter tot maximaal €2,5. Dat is de hoogste dieselprijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie wordt duurder. Bij een levering van meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen €1,56 per liter. De olieprijzen stijgen door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. De koepel van transportbedrijven in ons land, VBTRA, vraagt aan de regering om de regeling voor professionele diesel zeker te behouden, nu de dieselprijs zo hoog staat. Transportbedrijven kunnen een deel van de betaalde accijnzen op diesel terugbetaald krijgen door de overheid. Die regeling is absoluut noodzakelijk voor de sector, zegt VBTRA.
7: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. Wij hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klant. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
6: Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon tot 20 jaar cel te veroordelen. Hij is schuldig aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De jongen stierf uiteindelijk bij zijn vader thuis in Turnhout. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals een blanco strafblad, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn advocaten pleiten voor 5 jaar, want 20 jaar is te veel, zegt Fatima Amat.
8: We hebben een hele reeks verzachtende omstandigheden aangehaald, waaronder zijn blanco strafregister, zijn leeftijd uiteraard, 20 jaar in dit geval zou betekenen een einde van zijn leven, dan is dat een bejaarde man. Daarnaast ook het feit dat hij ook zijn zoon is verloren. Hè. Bovendien de redelijke termijn kan ook meespelen in het verlagen van de straf.
6: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. Het Assisehof is nu in beraad over de straf. En een man uit Gent is vandaag vrijgesproken voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Zijn vrouw stierf in 2018 nadat ze van de trap was gevallen. Het parket besloot de man voor de rechter te brengen en ook zijn moeder, omdat ze hulp aan de gevallen vrouw zou hebben geweigerd. Maar de rechtbank spreekt de man en zijn moeder vandaag vrij, vertelt rechtbankwoordvoerder Peter Kator.
9: Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat eigenlijk een val van de trap door een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld een hersenbloeding of een epileptische aanval, waar die vrouw helaas symptomen van vertoonde, dat het eigenlijk even plausibel zou zijn als het scenario waarbij eigenlijk de vrouw zou geduwd worden van de trap. De rechtbank zag eigenlijk veel meer elementen die wezen naar een natuurlijke oorzaak.
6: We krijgen vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen is het vrij bewolkt, dan halen we tot 21 graden. Woensdag en donderdag wolken en opklaringen.
4: De tijdloze.
10: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: tijd voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vrijdag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 60.

0: Thank you. Thank you, Tony. Thank you.
1: De tijdloze Golden Years
2: 2011. Bij de Grammys gebeurt er in het Golden Year 2011 iets wat bijna niemand ziet aankomen. Arcade Fire wint met The Suburbs de Grammy voor Album of the Year. En ze kloppen daarmee niet de minste. Eminem, Lady Gaga, Katy Perry, die gaan allemaal naar huis zonder die hoofdprijs. Een groot deel van het Amerikaanse publiek reageert ongeveer met Arcade Wii. Maar voor de alternatieve muziekscene is dit een gigantisch moment. Plots kan een indie rockband uit Canada gewoon de grootste Grammy van de avond winnen. Dit is Ready to Start van op dat album.
3: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2011.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Knaldi! Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jan?
5: Ja?
4: Jan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord?
5: Ja, tuurlijk dat.
4: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 20% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. De tijdloze.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag.
2: De dieselprijs stijgt naar een nieuw record. Vanaf morgen komt er 3 cent per liter bij. De maximumprijs is dan 2,5 euro. En dat is de hoogste dieselprijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie wordt duurder. Voor een levering van meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen 1,56 euro per liter. De olieprijzen stijgen door de oorlogen in het Midden-Oosten en in Oekraïne en de aanvallen op oliebedrijven in die regio's. De koepel van transportbedrijven in ons land, Vebitra, vraagt aan de regering om de regeling voor professionele diesel zeker niet te schrappen, nu de dieselprijs zo hoog staat. Transportbedrijven kunnen een deel van de betaalde accijnzen op diesel terugbetaald krijgen door de overheid. En die regeling is noodzakelijk voor de sector, zegt Vebitra.
3: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. Wij hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klant. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
2: In Brussel zitten de topministers van de federale regering bijeen over de begroting. De regering wil 10 miljard euro vinden om de begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. Premier De Wever heeft aan alle regeringspartijen een starttekst bezorgd die als basis moet dienen voor de onderhandelingen. En over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En op het assiseproces in Antwerpen rond de dood van de 14-jarige Jairon vraagt de aanklager 20 jaar cel voor de vader. Hij is schuldig aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon doodziek was. De jongen stierf uiteindelijk bij zijn vader thuis in Turnhout. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden voor de man, zoals het blanco strafblad, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn advocaten pleiten voor 5 jaar, want 20 jaar cel is te veel, zegt Peter Janssens.
4: Laat ons nu eerlijk zijn. Er is toch een groot verschil tussen iemand die met een crimineel intentie, die zegt, die mens die wil ik nu dood en die ga ik nu eens vermoorden. De jury heeft geoordeeld, je had het kunnen verwachten en je hebt dat aanvaard. Maar dat is nog wezenlijk anders als iemand die echt met volle bewustzijn iemand van kant maakt. Want dat is hier niet aan de orde. En die mensen krijgen ook niet allemaal levenslang.
2: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. Het Assisehof is in beraad over de straf. Vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen vrij veel wolken en dan tot 21 graden.
0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
5: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Zaterdag in Waardegem.
4: Are you ready to party?

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten?
4: Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij.
5: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: De tijdloze
7: Golden Year.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh, oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: De tijdloze.
8: Niet kapot te krijgen, Jan. Gelijk als Willy zeggen in de Kempen.

0: Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: De tijdloze.
6: Het is 2:00. Goedemiddag.
7: De top van de federale regering zit bijeen over de begroting. De regering zoekt 10 miljard euro om de begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. Maar de starttekst die premier De Wever aan alle regeringspartijen heeft bezorgd, gaat over meer dan 10 miljard euro. Dat zegt Bart Verhulst vanuit de Wetstraat.
8: Enkele miljarden meer, zo krijg ik te horen, is vooral bedoeld om dan tijdens de onderhandeling daar dingen te kunnen uithalen zonder dat je onder die lat zakt van 10 miljard. En wat zit er dan in? BTW zit erin, index zit erin, besparingen in de gezondheidszorg.
7: Over 3 weken moet er een akkoord zijn, dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. In Oostende verliest schepenvoor N-VA Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten behalve economie. Dat heeft het schepencollege vandaag beslist nadat verschillende ambtenaren van de stad hadden laten weten dat ze niet langer met haar kunnen of willen samenwerken. Ze verwijten haar toxisch leiderschap. Verkeijn is ook geen eerste schepen meer en moet een cursus leidinggeven volgen. Op het assiseproces in Antwerpen rond de dood van de 14-jarige Jairon vraagt de aanklager 20 jaar cel voor de vader. Hij is schuldig aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon doodziek was. De jongen stierf uiteindelijk bij zijn vader thuis in Turnhout. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals het blanco strafblad van de man, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. De advocaten van de man pleiten voor 5 jaar, want 20 jaar cel is te veel, zegt Peter Janssens.
9: Laat ons nu eerlijk zijn. Er is toch een groot verschil tussen iemand die met een crimineel intentie, die zegt, die mens die wil ik nu dood en die ga ik nu eens vermoorden. De jury heeft geoordeeld, gaat het kunnen verwachten en je hebt dat aanvaard. Maar dat is nog wezenlijk anders als iemand die echt met volle bewustzijn iemand van kant maakt. Hè, want dat is hier niet aan de orde. En die mensen krijgen ook niet allemaal levenslang.
7: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. De assisejury is in beraad over de straf. En in de Verenigde Staten stappen 3 grote mediabedrijven naar de rechter omdat ze van de Amerikaanse regering niet meer binnen mogen in het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer welkom zijn. Volgens president Trump verspreiden ze fake news. Hij zei ook dat er mogelijk nog andere media volgen. Volgens de 3 mediabedrijven is dit een aantasting van de persvrijheid in de VS die in de grondwet staat. Vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen vrij veel bewolking en dan tot 21 graden.
5: De tijdloze.
6: De tijdloze.
5: De tijdloze.
6: De tijdloze.
10: Niet kapot te krijgen.

0: voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vrijdag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor...

0: Maximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd, dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Tot en met 18 oktober bij Yoozoo -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yoozoo NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yoozoo.be.
10: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
13: DSM.
14: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
15: DSM Keukens.
14: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
16: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdlozen. Golden Years.
1: 2011. Het Golden Year 2011 betekent ook een groot verlies voor de muziekwereld. Op 23 juli komt het nieuws waar al langer voor gevreesd wordt. Amy Winehouse is dood. Ze is amper 27 jaar jong. Haar problemen met alcohol en drugs speelden zich al jaren voor de ogen van de hele wereld af. Soms ook pijnlijk zichtbaar op het podium. Maar achter alle chaos zat een uitzonderlijke artieste. Dit werd na haar dood nog een hit. Our Day Will Come van Amy Winehouse.
2: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2000.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
5: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: De tijdloze.
8: Het is 3:00. Goedemiddag.
9: Er is een probleem met de scanners in de haven van Antwerpen. Dat zegt de Socialistische Vakbond. Met die scanners worden containers onder meer gecontroleerd op drugs. Maar ze werken vaak niet. Vorige week donderdag werkten maar 2 van de 9 toestellen, maar het probleem duurt al maanden. Het douanepersoneel is ontevreden, zegt Luc Martoni van de Socialistische Vakbond.
10: De risicocontainers worden normaal gescand, maar als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd, bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestellen.
9: In Oostende verliest schepen voor N-VA Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten, behalve economie. Dat heeft het Schepencollege beslist nadat verschillende ambtenaren van de stad hadden laten weten dat ze niet langer met haar kunnen of willen samenwerken door haar manier van leiding geven. Daarop volgde een onderzoek en nu nemen we dus enkele maatregelen, zegt burgemeester van Oostende John Crombé.
11: We zijn al een paar maanden bezig met een delicate procedure, daarom dat we ook er weinig over gezegd hebben vandaag. Als de afronding van de maatregelen en gevolgen het rapport waar er overal zoveel gesproken is, waar het een herschikking van bevoegdheden, een andere manier van werken, begeleiding voor de schepen en regelmatige evaluatie de maatregelen zijn.
9: Charlotte Verkeijn moet een cursus leiding geven volgen. En in de Verenigde Staten stappen 3 grote mediabedrijven naar de rechter omdat ze van de Amerikaanse regering niet meer binnen mogen in het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer welkom zijn. Volgens president Trump verspreiden ze fake news. Hij zei ook dat er mogelijk nog andere media volgen. Volgens de 3 mediabedrijven is dit een aantasting van de persvrijheid in de VS die in de grondwet staat. En de Chinese president Xi Jinping reist woensdag naar de Verenigde Staten voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hij zal met president Trump praten over de handelsrelaties tussen de VS en China, over de Amerikaanse oorlog met Iran en over artificiële intelligentie. China en de VS willen allebei de dominante macht worden op het gebied van AI. Een afspraak om die technologische race te vertragen komt er wellicht niet. Vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen vrij veel bewolking en dan tot 21 graden.
12: De tijdloze.
13: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
2: De Tijdloze Dansant. Zaterdag in Waardegem.
4: Are you ready to party?

0: uit Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza. Ruim.
6: Ja, maar niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow!
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh. Oei. Met een enkel.
9: Schat, ça va?
8: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
10: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 90.

0: boys, it's a tribal, mama, girls and boys. It's a tribal, mama, girls and boys. Girls and boys.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 2011. In het Golden Year 2011 staat er plots een nieuwe wereldster op. Bruno Mars. Een geweldige zanger, songschrijver en entertainer. Die zonder veel moeite pop, soul, doo-wop en disco door elkaar gooit. En romantiek natuurlijk. Veel romantiek. Met Grenade staat hij maar liefst 25 weken in de ultratop. En daarna doet Marry You het bijna even goed. Bruno Mars is gearriveerd. En hij is duidelijk van plan om nog een tijdje te blijven.
3: De tijdloze
1: Golden Years
3: 2011.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: De tijdloze.
7: Niet kapot te krijgen, zoals Walin Luijvens aan zei, Siske.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
4: De tijdloze.
5: Het is 4 uur. Goedemiddag.
6: De vader van de overleden Jairon kent zijn straf. De vader van Jairon moet 23 jaar naar de gevangenis voor de moord op zijn zoon. Dat heeft het Assisehof in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij was toen al wekenlang ziek, maar hij kreeg niet de juiste verzorging. Volgens het Assisehof besefte zijn vader dat hij daardoor kon sterven en daarom is hij schuldig aan moord. De aanklager had 20 jaar gevraagd, de vader zelf 5 jaar, maar het is dus 23 jaar cel geworden. Er is een probleem met de scanners in de haven van Antwerpen, dat zegt de Socialistische Vakbond. Met die scanners worden containers onder meer gecontroleerd op drugs. Maar ze werken vaak niet. Vorige week donderdag werkten maar 2 van de 9 toestellen, maar het probleem duurt al maanden. Het douanepersoneel is daar niet over te spreken, zegt Luc Martoni van de Socialistische Vakbond.
7: De risicocontainers worden normaal gescand. En als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd. Bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestellen.
6: In Kortrijk in West-Vlaanderen is een vrouw van 81 gestorven nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich had gekregen in het woonzorgcentrum waar ze woonde. De vrouw werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar ze is daar vandaag overleden aan haar verwondingen. Volgens het woonzorgcentrum was er geen enkele aanwijzing dat er iets fout was met het plafond. We willen nu zo snel mogelijk weten wat de oorzaak was, zegt Wino Bakeland van zorggroep Heilig Hart.
8: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW, om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
6: En in Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. De tyfoon trekt door de omgeving van Tokio en het regent er enorm hevig. Ten zuiden van Tokio is een vrouw om het leven gekomen nadat haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn zeker 300 vluchten geschrapt en ook sommige treinen rijden niet. Vanmiddag veel zon met soms wat wolken en tot 20 graden. Morgen vrij veel bewolking en dan tot 21 graden.
4: De tijdloze.
5: De tijdloze.
4: De tijdloze.
5: De tijdloze.
4: Niet kapot te krijgen.

0: voor U2. De tijdloze. De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vrijdag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij. Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: De tijdloze. De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: exclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
0: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de Pro van
2: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruit specialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Het is weer Bol-tiendaagse.

0: voor €229. Ga dus snel even bollen.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: De tijdloze.
6: Niet kapot te krijgen.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hé, hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké. Okay.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Bessimo!
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is hij dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: De tijdloze.
13: Het is 5:00. Goedemiddag.
14: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel. In Antwerpen heeft het Assisehof de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen stierf. Het is een opmerkelijke straf, zegt justitiejournalist Filip Heijmans in Antwerpen, want het is meer dan wat het parket had gevraagd.
15: Het was opmerkelijk, de aanklaagster had 20 jaar gevraagd. Het Assisehof heeft 23 jaar gegeven. Ze zagen geen enkele verzachtende omstandigheid. Niet in de feiten, ook niet in de persoonlijkheid van de vader. Hij had de kans om zijn zoon te redden, maar dat heeft hij niet gedaan door zijn blind geloof in God. De enige strafvermindering die hij heeft gekregen komt er omdat het parket en de onderzoeksrechter te traag hebben gewerkt en daardoor is het geen levenslang geworden, maar dus 23 jaar. De vader is meteen ook in de boeien geslagen om opgesloten te worden, wat op gejuich werd onthaald bij de familie en vrienden van de moeder van Jairon. De vier andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar, allemaal met uitstel. Ze krijgen een kans om zich te herpakken, maar dus wel onder voorwaarden.
14: In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 gestorven bij een verkeersongeval. De man reed achter een veegmachine van de stad. Die stopte plots en reed achteruit tegen de man die ter plaatse stierf. Het parket van West-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De stakingen van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden hebben een nieuw voorstel van de directie verworpen. Het sociaal conflict gaat over nachtpremies. De luchtverkeersleiders willen dezelfde nachtpremie als die van de collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag leggen ze 's nachts het werk neer. Daardoor moeten er elke dag tientallen vluchten geschrapt worden. In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. De tyfoon trekt door de omgeving van Tokio en het regent er enorm hevig. Ten zuiden van Tokio is een vrouw om het leven gekomen nadat haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn zeker 300 vluchten geschrapt en ook sommige treinen rijden niet. Op het EK volleybal zijn de Belgische mannen bezig aan hun wedstrijd in de achtste finales tegen Tsjechië. Steffi Merlevede, hoe doen de Red Dragons het?
16: Het is net 1-1 geworden in de sets. De Belgen begonnen een beetje moeizaam aan de wedstrijd. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. Af en toe zag je ook wat miscommunicatie en frustraties. En bij de Tsjechen lukte alles wel meteen. Zij wonnen de eerste set met 25-20. Intussen is de wedstrijd veel meer in evenwicht. Vooral de Belgische hoofdaanvaller Reggers kwam er meer en meer door. Het Belgische vertrouwen groeit ook en ze wonnen net de tweede set met 26-24.
14: Dankjewel, Steffi. En op het WK wielrennen liever in Canada heeft onze landgenote Luca Vierstraaten brons gewonnen in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. De eerste plaats was voor een Australische, de tweede voor een Nederlandse. Fabio Joris, de andere Belgische belofte, werd zevende. Vanavond overal opklaringen en het wordt een frisse nacht. Morgen eerst nevel of mist, later ook lage wolken en we halen tot 20 graden. Woensdag krijgen we veel zon en wordt het nog iets warmer.
12: De tijdloze.
13: Stijn van de Voorde.
11: Ik heb het wel graag, als je dan weet dat de herfst begonnen is, maar dat je toch nog veel zon mag verwachten, dat je zelfs betere temperaturen krijgt als toen het nog zomer was, dan weten we dat de week goed begonnen is. En dat gaan we ook muzikaal onderstrepen door bijvoorbeeld dit nummer te spelen. Het gaat over de dag maandag en ook dat is weer toepasselijk. Dit zijn de mama's en de papa's. Goedemiddag.
13: De tijdloze. De tijdloze.

0: Ik hoorde de zanger van de Mamas en de Papas zeggen: Monday, Monday, can't trust that day. Als je weet dat de zanger van de Mamas en de Papas ook een jaar een relatie had met zijn eigen dochter, weet je dat hij zelf ook niet helemaal te vertrouwen was, heeft er wel een goed nummer over gemaakt. De Mamas en de Papas en Monday, Monday.
1: De tijdloze.
0: Oké, we gaan even naar 25 september, maar dan in het jaar 1976. Toen kwamen 5 Ierse tieners voor het eerst samen in een klein keukentje ergens in Dublin. En dat had alles te maken met het feit dat een jonge kerel van een jaar of 14, die had aan het prikbord van de school had hij een oproep gedaan: wie wil er samen met mij eens in een band gaan spelen? En er zijn toen een stuk of 4 kerels samengekomen dan in die keuken, samen met hem. In totaal waren ze dus met 5. Eentje is er later weggevallen en toen is een bandnaam ook aangepast van Feedback naar U2. Aanvankelijk speelden ze covers van de Beach Boys en de Rolling Stones, maar daarna zijn ze dus eigen nummers gaan schrijven. En dan mag je zeggen, de rest is geschiedenis. U2, een van de meest interessante, belangrijke rockbands uit van de afgelopen 50 jaar. Je bent ervoor of je bent er tegen, het maakt niet uit. Het is wel zo dat die band heel veel heeft gedaan, voor veel gerespecteerd moet worden ook, en dus nog altijd groot is. Daarom gaan we dat vieren nu vrijdag, want tijd maken voor U2. En dat gaan we doen door veel muziek te spelen van hem. Je kan ook een vinylpakket winnen hier op de Tijdloze Radio. En nog interessanter, je kan op dit ogenblik naar VRT Max gaan, naar de Tijdloze dan. En daar kan je ook inschrijven voor een wedstrijd om zomaar naar Dublin te gaan. Gewoon even de Tijdloze volgen op VRT Max en dan je inschrijven voor de wedstrijd. Meer moet je niet doen en dan kan jij misschien naar Dublin op onze kosten. En je mag nog iemand meenemen ook. Allemaal voor vrijdag dus, tijd voor U2. En afwachting daarvan deze Staring at the Sun van U2.
2: De Tijdloze.
1: De tijdloze.

vorige week vierden we nog de overlijdensdatum van Mark Bolan. Wel, Gloria Jones zat toen aan het stuur van die auto en gelukkig heeft zij het wel overleefd. Ze leeft zelfs nog altijd. En kijk, Tainted Love van Gloria Jones. En ook vorige week kregen we het nieuws te horen dat Lenny Kravitz Barbie-poppen bestaan. Ik heb net nog even opgezocht, die kan ze in België nog niet kopen, volgens mij. Als je het anders weet, of je weet een plek waar je ze wel kan kopen, laat het zeker weten. Of stuur me een brief, dat mag ook altijd. Dit is Lenny Kravitz en Is There Any Love In Your Heart?

0: Lenny Kravitz, hij stond nog op de Lokersfeesten deze zomer. Nu staat hij ook in een topje. Zit hij in een verpakking van een Barbiepop. Hij is een Barbiepop gewonnen, een mannelijke Ken is hij. En het is een tijdloos artiest waar speelgoed van gemaakt wordt. Daar kunnen we niet tegen zijn, maar we mogen er ook iets mee lachen als we daar tijd en zin voor hebben. Dadelijk gaan we naar ons Golden Year. Dat is deze week 2011.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
3: wauw!
2: Van Vibra.
4: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
6: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
4: wauw!
2: Van Vibra.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Jij? Yeah?
9: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
8: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
13: De tijdloze.
14: Niet kapot te krijgen.

0: Het was het jaar 2001 toen de Strokes voor het eerst een album uitbrachten. En in onze golden year brachten ze dit nummer ook uit. The Strokes en Machu Picchu.
1: De tijdloze.
2: Golden Years. 2011.
0: Ja, daar zitten we nu in het jaar 2011. Ik dacht daarnet, dat is nog niet zo heel lang geleden. Achteraf gezien is het misschien toch al 15 jaar geleden. Het voelt niet zo aan, want al die bands en al die nummers, ze klinken nog heel vertrouwd. Maar het is ook wel een moment waarop bijvoorbeeld nieuwe artiesten boven water gekomen zijn. En dan denk ik zeker aan een artiest die zijn allereerste EP heeft uitgebracht in het jaar 2011. En het is ook een artiest die nu in de tijdloze 100 staat. Het gaat over Michael Kiwanuka. In 2011 heeft hij een beetje akoestische soul EP uitgebracht, Tell Me A Tale. En Paul Butler zat daarachter van de band The Bees, een Britse band die heel vintage klinkt, en dat hoor je ook aan deze EP. Ze hebben er onmiddellijk ook voor gezorgd dat het tijdloos klinkt. Het zou ook in 1970 of zelfs 1968 opgenomen kunnen zijn. Hij heeft een fantastische stem, hij kan ook goed nummers schrijven. Heeft dan in het jaar 2012 de BBC Sound of 2012 gewonnen, maar het is dus allemaal begonnen in ons golden year 2011. En ik wil graag een nummer uit die EP spelen, die later ook op Home is beland, zijn debuut album. Michael Kiwanuka met I'm Getting Ready uit 2011.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2011.

0: Beastie Boys. Mike D van de Beastie Boys heeft net een album uitgebracht, solo, maar met de Beastie Boys was het allemaal nog net iets anders. Deze Body Moving beschrijft dat en bewijst dat ook. Elton John heeft heel veel gedaan in zijn leven en dit is waarschijnlijk commercieel gezien het allerbelangrijkste. En er hangt ook nog eens een verhaal aan. Het wordt voor u gebracht door Wim de Wilder.
1: De Tijdloze. History. Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
2: Norma Jean Mortensen groeit in de jaren 30 op bij pleegouders. In 1946 neemt ze de artiestennaam Marilyn Monroe aan. Ze transformeert met een ijzeren discipline tot de ultieme blonde bombshell van Hollywood. Ondanks haar successen worstelt de actrice echter met diepe onzekerheid. Vrouw onvriendelijke regisseurs in haar buurt, turbulente huwelijke en mentale instabiliteit. Na haar breuk met de filmstudio komt er in augustus 1962 een abrupt einde aan haar turbulente leven door een overdosis barbituraten. Elton John eert Monroe in 1973 in het nummer Candle in the Wind. Hier staat de kaars, symbool voor haar korte leven, en de openingszin Goodbye Norma Jean benadrukt hoe zij haar ware identiteit opofferde voor de roem. De tekst fungeert tevens als een breder statement over hoe de maatschappij pop-iconen idealiseert. Deze parallel wordt later pijnlijk duidelijk wanneer het nummer in 1997 wordt herschreven voor de eveneens op 36-jarige leeftijd overleden prinses Diana. Candle in the Wind is nog altijd een van de best verkochte singles aller tijden.
3: De

0: was die versie voor Marilyn Monroe. Daarom zingt hij aanvankelijk ook Goodbye Norma Jean. Later dus opnieuw in 1997 opgenomen naar aanleiding van de dood van Lady Di. En toen zong hij over de English Rose. Een beetje aangepast, maar dus daardoor een van de best verkochte singles aller tijden. Het nummer Drive van The Cars, dat is voor dadelijk.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: De tijdloze.
4: De tijdloze.

zal je vertellen wie ik dadelijk naar huis rijd. Mezelf, maar nog niet helemaal, want ik ben blij dat ik nog tot 6 uur goede nummers mag spelen. Relevante ook liefst. In dit geval is het er eentje van de Jayhawks. Ik heb ze gisteren mogen zien in Sint-Niklaas in de casino, daar stonden ze. En ik was altijd wel fan van de band. Ik heb ze ooit nog gewoon op televisie gezien. Toen speelden ze op de mainstage van Pinkpop, ergens in de eerste helft van de jaren 90. En toen speelden ze die Hollywood Town Hall, een heel interessante goede plaat van die old country, maar wel ook gewoon goede melodieën. En een aantal van die nummers hebben ze gisteren ook gespeeld. De band is niet meer helemaal voltallig zoals ze dat vroeger waren, maar het was echt goed. Een drummer die heel goed kon zingen, ook een goede pianiste, en die zanger mag er ook nog altijd zijn. En de classics ook. Dit is Waiting for the Sun van de Jayhawks.

0: Moby and Go, het is vandaag een maandag. Het is vandaag maandag 21 september. Maar het is ook de dag voor de vrede. Daar kunnen we alleen maar voor zijn, zeker ook in deze tijden. Genoeg nummers geschreven ooit over vrede en alles wat ermee te maken heeft. Ik kies voor een jaren 90 klassieker toen er nog sprake over acid jazz was. En het gaat over Galliano, dat is de naam van de band. En het nummer heet Prince of Peace.
1: The time has come when we may run to the hills, to the mills in search for a thing we call fun.

Birds of Peace op de dag van de vreemde. Galliano heeft van de vreemde niet van de vrede. Galliano schreef er in de jaren 90 een acid jazz nummer over. En we kunnen vandaag niet zomaar aan ons avondeten beginnen voor we een Oasis nummer gehoord hebben. Al was het maar omdat we deze week hopelijk onze codes krijgen om tickets te kopen voor de tour van volgend jaar. En Liam Gallagher is jarig. Daar

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. De tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedenavond.
2: De vader van Jairon krijgt een zwaardere straf dan gevraagd. De man is door het Antwerpse Assisehof veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen de jongen van 14 doodziek was, waardoor hij stierf. Daarna lag hij nog 2 maanden dood op bed. Het parket had 20 jaar cel gevraagd voor de vader, maar het is dus meer geworden. 4 andere beschuldigden die Jairon niet genoeg hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. De moeder van Jairon is tevreden met hoe het proces is verlopen.
3: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is geweest. Hebben we wel echt gezien dat de jury, dat het hof hier aan te pas moest komen.
2: Bij een grote internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt en bijna 160 ton drugs in beslag genomen. De Belgische federale politie leidde die actie met 34 landen uit Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Europa en andere regio's. Heel wat vliegtuigen, schepen, voertuigen en containers zijn gecontroleerd en er zijn bijna 600 huiszoekingen gebeurd. Op die manier zijn tientallen internationale criminele netwerken opgespoord en ontmanteld. In ons land is niemand opgepakt. De stakingen van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden verwerpen een nieuw voorstel van de directie. Het sociaal conflict gaat over nachtpremies. De luchtverkeersleiders willen dezelfde nachtpremie als die van de collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag leggen ze 's nachts het werk neer en daardoor moeten er elke dag tientallen vluchten geschrapt worden. Nu diesel morgen nog maar eens duurder wordt, zijn heel wat mensen bezorgd.
4: Dat is ongelooflijk. Ik heb 36 liter, ik heb 90 euro. Dat is nog maar de helft van wat in die auto kan. Ja, dat is gewoon een hap uit het budget.
2: Er komt 3 cent per liter bij. De maximum dieselprijs wordt dan 2,5 euro. En dat is de hoogste prijs ooit.
4: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken. Dus het is een beetje triestig dat dat duurder en duurder wordt.
5: Dat baart me toch zorgen. En ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen.
6: Ik probeer het wel in het oog te houden. Dus eigenlijk de dag voordat het diesel terug stijgt, ga ik nog eventjes tanken.
7: Op het einde van de maand. Ik zie dat het alleen moeilijk zijn om met de auto te gaan. En dat is niet simpel van ons.
2: Ook stookolie wordt vanaf morgen duurder. Voor een levering boven de 2000 liter betaal je tot 1,58 euro per liter. De olieprijzen zijn fors gestegen door de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië. Ze verloren de eerste set, maar wonnen uiteindelijk met 3-1. In de kwartfinales spelen de Red Dragons tegen Servië of Slovenië. En op het WK wielrennen in Canada heeft onze landgenote Luca Vierstraten brons gewonnen in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. De eerste plaats was voor een Australische, de tweede voor een Nederlandse. Phoebe Joris, de andere Belgische belofte, werd 7e. Vanavond overal opklaringen en het wordt een frisse nacht. Morgen eerst nevel of mist, later ook lage wolken. En we halen tot 20 graden. Woensdag krijgen we veel zon en wordt het nog iets warmer.
0: Dit is de tijdloze.

0: Tijd voor U2.
1: De tijdloze.
0: De legendarische band U2 bestaat 50 jaar. En daarom maakt de tijdloze vrijdag een hele dag tijd voor U2. Wil jij kans maken op een trip naar hun geboortestad? Registreer je dan nu via de tijdloze op VRT Max en win een trip naar Dublin.
1: De tijdloze.
0: Tijd voor U2.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 80.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin VivoActive 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
4: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
6: Op en top professioneel. Met de pro van...
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vanavond de currieken?
11: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Amai. Daar ben ik wel curieus naar.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: De tijdloze.
15: Niet kapot te krijgen.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Code yellow!
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: De tijdloze.
8: Het is 7 uur. Goedenavond.
9: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel. Het parket had 20 jaar cel gevraagd voor de man, maar het Antwerpse Assisehof heeft hem dus een zwaardere straf gegeven voor de moord op zijn zoon. Jairon, een jongen van 14, stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout, nadat hij wekenlang ziek was geweest en niet verzorgd werd. Daarna lag hij nog 2 maanden dood op bed. De advocaten van de vader zijn teleurgesteld over zijn straf.
10: Wat mij zeer frappeert, is dat we het erover eens zijn dat die man niet opzettelijk zijn kind wou doden. Hè? Maar hij wordt hier wel gestraft alsof als iemand die dat wel doet.
11: Hij reageert gelaten, maar hij wist wel wat hem te wachten stond. Hij had een valies klaargemaakt die hij mee had. Dus een verpletterende straf. Zijn leven is daar voorbij. Hè?
9: 4 andere beschuldigden die bij de vader woonden, die Jairon onvoldoende hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. Een jongen van 15 die afgelopen weekend een ongeval veroorzaakte in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Hij crashte met zijn bromfiets. Een meisje van 18 dat achterop zat raakte levensgevaarlijk gewond. De jongen was onder invloed van drugs en probeerde weg te vluchten voor een politiecontrole. Zelf raakte hij licht gewond. Het meisje is nog altijd in levensgevaar. In de Verenigde Staten zullen ook 4 andere Amerikaanse nieuwszenders president Trump niet langer volgen, uit solidariteit met CNN. Sinds dit weekend krijgen ploegen van CNN, Politico en MS Now geen toegang meer tot het Witte Huis, omdat Trump vindt dat ze alleen fake news brengen. In de VS hebben verschillende zenders een beurtrol om verslag uit te brengen over de president. Vandaag reist Trump naar de VN-top in New York, maar toen de filmploeg van CNN het Witte Huis niet binnen mocht, weigerden de andere zenders om in te vallen. CNN, Politico en MS Now stappen naar de rechter tegen de beslissing van Trump. En op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Steffi Merlevede volgde de wedstrijd.
12: Het begon wel nog moeizaam tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. En set 1 ging met 25-20 nog naar de agressief spelende Tsjechië. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er door en het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24. En vanaf set 3 namen de Belgen echte controle. Alles lukte, zowel aanvallend als blokkerend. Het werd een demonstratie. De Tsjechen waren ontredderd. 25-14 en 25-15 waren de duidelijke setstanden.
9: In de kwartfinales speelt België tegen Servië of Slovenië. Vanavond klaart het overal op. Het wordt een frisse nacht. Morgen eerst nevel of mist, later ook lage wolken en we halen tot 20 graden dan. Woensdag veel zon en nog iets warmer.
7: Dit is de tijdloze.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Het is weer Bol Tiendaagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
5: Knaldi! Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: exclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: Oh, de Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schat, ik heb het.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: De tijdloze. Niet kapot te krijgen, gelijk Weva Snoze zeggen.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De jongen van 15 die zaterdagavond laat een ongeval heeft veroorzaakt in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling, dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen crashte met zijn bromfiets tegen een geparkeerde wagen en een vrachtwagen nadat hij was weggevlucht voor een politiepatrouille. Hij was zonder invloed van drugs. Meisje van 18 dat achterop zat is in levensgevaar. In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft twee masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA-CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierret vertelt waarom.
4: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later te kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
3: De verstoringen van de internationale oliemarkt maken ons meer afhankelijk van de Verenigde Staten, dat zegt expert Thijs van de Graaf van de UGent. De maximumprijs van diesel bereikt morgen een recordniveau van 2,5 euro per liter. Dat komt door het conflict in het Midden-Oosten en de aanvallen op raffinaderijen in Rusland. En daarom zijn de Amerikaanse raffinaderijen nu een levenslijn voor Europa, zegt van de Graaf.
5: De raffinaderijen daar die draaien overuren en geplande onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Dus dat systeem zit helemaal tot op het maximum gerekt en dat is goed voor ons. Het grote gevaar, dat is dat president Trump beslist van ja, ik zit hier met verkiezingen in november, de midterms, die hoge brandstofprijzen ook in de VS trouwens, die doen mij pijn, electoraal gezien. Dus ik ga exportbeperkingen opleggen van bijvoorbeeld diesel en benzine om de prijzen hier aan de pomp naar beneden te halen.
3: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen de besparingen in de autosector. Vooral werknemers van de grote Duitse merken Volkswagen, Mercedes, BMW en Audi. Er verdwijnen alsmaar meer banen in de Duitse auto-industrie en dat is volgens de werknemers het gevolg van slecht beleid. De politiek moet actie ondernemen, zegt deze man liever, tegen de oneerlijke concurrentie uit China en de Amerikaanse handelstarieven.
6: Dat is eben dieser unlautere Wettbewerb met de Chinese herstellern, aber auch die Zollpolitik von USA korrigiert wird.
3: Sport op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar na dat moeilijk begin waren ze duidelijk de betere. Dat zag ook spelverdeler Stijn Dulst.
7: We hadden een bepaalde flow na die tweede set. Ja, dan ging het eigenlijk vrij gemakkelijk. En was het vrij spelen, ook voor mij. Ik voelde het ook van hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
3: En woensdag in de kwartfinale wacht Servië of Slovenië. Het weer vanavond opklaringen, vannacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die binnenkort te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig mediafiguur Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat dat mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van de VZW.
3: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
2: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierret vertelt waarom.
4: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later te kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
2: En op het EK volleybal mogen de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna waren ze duidelijk de betere, zegt spelverdeler Stijn Dulst.
5: We hadden een bepaalde flow beet na die tweede set. Ik voelde het ook van, oké, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
2: In de kwartfinale woensdag wacht Servië of Slovenië. Vanavond opklaringen, liever vannacht. Nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabers. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum, en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Documentairemaakster Tess Uiterhoeven verdedigde in de afspraak die keuze.
2: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt, net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie, 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet, hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
0: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen en dus op wind vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. En er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
3: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen dag ruim 200 vluchten geannuleerd door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. De luchthavens van Belfast in Noord-Ierland, Glasgow in Schotland en Southampton in Engeland werden het zwaarst getroffen. Het was al de 2e storing in enkele weken tijd bij de luchtverkeersleiding. Begin september werden ruim 2000 vluchten en 300.000 passagiers getroffen. Er zou geen link zijn tussen beide incidenten. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Sport: op het EK volleybal hebben de Belgische mannen zich geplaatst voor de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
4: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laten we hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
0: Ja, in de kwartfinale wacht Slovenië of Servië. Die 2 landen spelen nu tegen elkaar. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris, van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist, aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden is het zonniger morgen, temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met zijn Brecht Schabrechts. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart opnieuw kandidaat om voorzitter van de FIFA te zijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Dat ook daders van kindermisbruik aan het woord komen is nodig om misbruik te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uitroeven gezegd in De Afspraak. Ze reageerde op de controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
3: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt, net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie, 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
2: Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete krijgen tot €500. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden en de bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat verstoeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: De tijdloze.
1: Het is 1:14 uur met Joppe Martijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en vele aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen voor het eerst onder de kiesdrempel. De partij verdwijnt daardoor uit het parlement in Mecklenburg-Voorpommeren. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde vandaag nog eens dat hij niet opstapt, ondanks de slechte resultaten voor zijn partij in nu al 2 deelstaten. Er is al heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
2: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
1: En in Haasdonk, bij Beveren-Kruibeke, Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen, is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De motorrijder kwam zwaar ten val toen een bestelwagen de oprit van een landbouwbedrijf verliet. Het parket is een onderzoek gestart. Door het ongeval was er een tijd lang lokaal hinder voor het verkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is ook kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen bij het tapijt van Bayeux. Dat beroemde tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar werd voor 1 jaar lang uitgeleend aan het museum in Londen. De tentoonstelling werd eerder deze maand geopend en is razend populair. In totaal worden tot 1 miljoen bezoekers verwacht. Alle tickets tot 31 december zijn intussen al uitverkocht. Bezoekers krijgen ongeveer 40 minuten de tijd om het tapijt te bekijken. En ze mochten aanvankelijk ook foto's nemen, maar omdat dat hinder veroorzaakt, wordt dat nu verboden. Dat het tapijt door Frankrijk aan het Verenigd Koninkrijk werd uitgeleend, is controversieel. Volgens kenners was het werk te fragiel om verplaatst te worden. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Onder meer ook voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De docu-reeks is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
3: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje,